0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: that your life has...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: it to Carlson. I found what the world is searching for. In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

Kiss that dyke, I know you want to hold on now.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5. Live bij RTV 794. Truckersdag 2026.
5: Lustrie.

If the sky

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentine en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Hier is Harry Mulder met Infomix. Op Radio 794.
1: Ja, en ook deze week hebben we weer een mooie en afwisselende uitzending voor u klaarstaan. Met nieuws, muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze eigen regio. We beginnen in Heerde, waar het nieuwe kerkelijk centrum naast de Johanneskerk officieel wordt geopend. En ik kijk heel even technicus aan, of ik zink een beetje in mijn hoofd. Dominee Mark de Jager en Marielle Meijnen zitten al in de studio en ze nodigen u van harte uit om dit feestelijke moment mee te vieren. Ichtus bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumconcert. Wat was, wat is en wat komt in Gods hand. Harry Stijf en enkele koorleden komen straks langs. Ook aandacht voor Patatje Hoop bij de Ontmoetingskerk in Heerde. Een actiemiddag met veilingen en allerlei activiteiten, waarvan de opbrengst naar Frenkie en Koen gaan, die zich in Oekraïne inzetten voor mensen die door de oorlog zijn getroffen. We kijken ook even over de grens naar Perugia. Ja, hij gaat stotteren. Nou, zij weten straks meter, oftewel Nettie Aslander. Want Nederlandse kunstenaars die verbonden zijn aan het Kerkhuis in Epe exposeren daar in Italië. Ten slotte aandacht voor een lezing van uroloog Brechtje Landman over plasproblemen bij vrouwen en mannen. En kunt u genieten van een koffieconcert van het Vazens van Varenkorps. En we gaan al zometeen, daar beginnen we zometeen mee, vooruitblikken op de open atelierdagen. Natuurlijk het regionaal nieuws en uitgangstips van Willem Hulshoff. En onze weerman Wilfried Elzega brengt u het actuele weer. Techniek in handen van Gerben Oranje en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Bummen, Buslo, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Force Veluwe Zoom.
1: Ja, en ik zei het net al in de aankondiging. We gaan stilstaan bij de open atelierdagen. En dan zegt u, hey, dat is pas 3 en 4 oktober. Maar ja, de officiële startschot is dit weekend. En degene die er alles van weet, hebben we nu een telefoon. Pauline Luiben. Pauline, goedenavond.
6: Goedenavond, Harry.
1: Aanstaande zaterdag vindt er iets bijzonders plaats. Wat vindt er plaats in het kader van de open atelierdagen?
6: Ja, we hebben een opening in het kader van de open atelierdagen. En dat is in de smederij in Epe. En dat is Hoofdstraat 157 in Epe bij het atelier van Erwin Winkelman, onze fotograaf.
1: Oké, want voor de oude Epenaar natuurlijk de smederij van de Smits Visser.
6: Van Visser, ja inderdaad. Ja.
1: Daar is de opening. Wat kunnen de luisteraars daar aantreffen? Oftewel, is iedereen welkom allereerst?
6: Iedereen is welkom. Ja. Het wordt heel erg leuk. We hebben een mini-presentatie van Jan Rudolf de Lorm. Dat is de oud-directeur van Zingermuseum Laren.
1: Ja.
6: En hij gaat een kleine lezing houden over het thema van dit jaar. En dat is het oog van de storm. Hij gaat het hebben over hoe het klimaat in de loop van de eeuwen invloed heeft gehad op de kunst. Verder hebben we een quiz en we hebben een ontzettend leuke filmpresentatie van alle deelnemers. We hebben nog een muzikale verrassing.
1: Oké, kortom een middagje uit als mensen een voorproefje willen hebben.
6: Ja, begint het en het is echt een middagje uit en lekker feestelijk.
1: Ja. En hoeveel kunstenaars doen mee dit jaar aan de open atelierdagen?
6: Dit jaar doen er 23 mee. Dat is een beetje aan de weinige kant. Maar het is niettemin ontzettend de moeite waard om een bezoek te brengen aan de ateliers.
1: Dat snap ik, ja. De 23 kunstenaars, zijn die ook aanstaande zaterdag aanwezig?
6: Ik denk dat een heel groot deel van de kunstenaars inderdaad zaterdag aanwezig is.
1: Dat is mooi om te horen, ja. Het thema van dit jaar...
6: Die zijn wel in voor een feestje.
1: Ja, denk het wel. Thema van dit jaar, het oog van de storm. Hoe wordt zo'n thema gekozen?
6: Ja, daar besteden we soms wel een paar vergaderingen aan. Dus wij denken na over dat kunstenaars eigenlijk ook altijd wel een beetje achtergrondverhaal hebben. Inhoudelijk met hun werk bezig zijn. En wij proberen dat eigenlijk via zo'n thema dan boven tafel te krijgen. En dat thema, dat is dus, daar wordt een boekje over gemaakt. En in dat boekje, daar staan dus eigenlijk van alle deelnemers hun ideeën over het oog van de storm. En dat is heel gevarieerd. En dan krijg je echt een beetje een idee van hoe kunstenaars met de wereld zoals die op dit moment is omgaan.
1: Ik ben heel benieuwd. We gaan daar inderdaad later deze maand hopelijk ook bij stilstaan. Want de uitnodiging geldt om ook voorafgaand aan de open atelierdagen daar wat langer bij stil te staan. En dat doen we op een dinsdagavond eind september.
6: Ja, dat is leuk.
1: Ik wil jou in ieder geval bedanken voor deze bijdrage. En heel veel succes wensen aanstaande zaterdag.
6: Dank je. En kom.
1: Ja, en dat geldt ook voor alle mensen. U kunt komen naar de smederij in Epe. Dus.
6: Ja,
1: Paulien, bedankt voor nu.
6: Oké, dag Harry.
1: Dag.
6: Doeg.

0: Ja, hoop doet het leven. En dan ben ik dus bij het volgende onderwerp hier in de studio aanwezig. Al dominee Mark de Jager en Marielle Meijneer. Ja, en ze zitten hier niet zomaar, want aanstaande vrijdag wordt het nieuwe kerkelijk centrum naast de Johanneskerk officieel geopend. Of heb ik dat mis, Mark?
1: Nee, dat is helemaal goed. En dat is wel echt een hele bevalling geweest voor dat gebeurde. Ik woon nu bijna anderhalf jaar in Heerde. En ik ken het centrum niet anders dan één grote bouwplaats. Ja. En dat is nu eindelijk een beetje voorbij. Hè, met de Huize Hendrik dat af is. En nu ook het kerkelijk centrum. En dat ziet er samen echt prachtig uit. Dus ik ben heel blij dat het zaterdag eindelijk open kan.
0: Ja. Hoe is de weg er naartoe gegaan, Marielle?
2: Ja, die was lang, laat ik het zo zeggen. En in de afgelopen 2 jaar is er gewoon ontzettend veel gebeurd. Heel veel door vrijwilligers. Ook de afgelopen maanden is er heel veel, zijn er heel veel klusavonden geweest. En dan waren er wel 60 mensen die bezig waren met allerlei verschillende werkzaamheden. Morgenavond worden de laatste puntjes op de i gezet. Dus ook dan wordt er nog geklust. En verder hebben we ook heel veel acties gehouden.
0: Ja, een hele lekkere taart. Want ik heb een lekkere taart mogen
2: kopen. Oh, dus. Ja.
1: Er zijn sokjes gebreid en
2: flessen
1: opgehaald. Loempia's gebakken. Dus Heerde is een paar kilo's aangekomen van alle acties die er zijn gehouden inderdaad. Ja.
2: Maar er was ook een rondjes lopen weer door de kinderen om de kerk. Dus er is ook weer afgevallen. Dus ja, dat precies. Brengt het mooi in balans. Ja.
0: Nee, maar daar kijk ik op terug, die acties. Dus die samenhorigheid is er geweest om dit samen tot wat er nu is te brengen natuurlijk.
2: Zeker, ja. Vorig jaar hadden we toen een 24 uur actiedag. En dat was, toen hebben we ook allerlei markt gehad. En het was echt prachtig weer toen. Het was ook Hessendag. Dus dat was wel echt een heel mooi moment dat iedereen eigenlijk in actie was. En dat vond ik zelf heel leuk om op terug te kijken.
0: Ja. Nu staat het gebouw er. Hoe hebben jullie de afgelopen jaren, want Mark kent het niet anders als bouwput, maar hoe hebben jullie de afgelopen jaren jullie activiteiten kunnen doen? Overal? Of waren jullie nomaden onderweg of zoiets? Of
2: een soort van. We hadden een unit achter de kerk. Daar konden we dan activiteiten doen in de consistorie, in het koetshuis. En we hebben ook veel bij de ontmoetingskerk gedaan. Ook omdat we daar clubs ook samen hebben. Maar daar hebben we voornamelijk de activiteiten gehouden. Ja. En dat was maar goed ook, want in de kerk was het best wel koud in
0: dat
2: de winter.
0: Denk ik wel eens.
1: Ja, plus dat je moet improviseren. We hebben maar één toilet in de kerk en maar een heel klein keukentje. En in dat nieuwe kerkelijk centrum zitten heel veel mooie faciliteiten ook voor het dorp. Hè? Dat je een kopje koffie kan tappen, gesprek kan aangaan met elkaar. Dus we kunnen de kerk ook weer veel meer open gaan stellen nu we dat kerkelijk centrum hebben. En daar zijn we echt wel heel dankbaar voor dat je ook weer gewoon echt een huiskamer voor het hele dorp kan zijn. In plaats van dat je altijd maar aan het zoeken bent van waar houd je je activiteiten.
0: Ja, en nu is het zover aanstaande de vrijdag. Wordt het officieel geopend. Waarom hebben jullie gekozen voor een officiële opening?
2: Waarom?
1: Ja.
2: Omdat het wel een bijzonder moment is.
1: Houden ook wel van een feestje, toch? En mensen hebben ook heel lang tegen die bouwplaats aanlopen kijken. En we vinden het ook echt belangrijk dat het een gebouw is. Niet alleen maar van mensen die heel vaak naar de kerk gaan of zo. Maar van het hele dorp. Dus iedereen die dat wil, kan gewoon vrijdagavond komen. Het gebouw bekijken. Ook zaterdagmiddag zijn we vanaf 2 uur de hele middag open. Iedereen kan koffie komen halen. Het van binnen en buiten bewonderen of bekritiseren. Dat mag natuurlijk ook. Maar vooral willen we ook echt iedereen uitnodigen. Van joh, kom genieten van al het werk dat mensen hebben verricht. En daarom vond het belangrijk dat even te markeren. Ook omdat we heel erg dankbaar zijn dat het klaar is. Maar ook gewoon voor hoe het is gegaan en zoveel mensen die zich hebben ingezet. Dus iedereen is echt van harte welkom om dat met ons mee te vieren vrijdag.
0: Nou, we gaan zo met jullie het programma doornemen. Even een stapje terug naar afgelopen weekend, Open Monumentendag. Dat had eigenlijk dit mooi bergen dat hij open was. De kerk was, neem ik aan, wel open.
1: Ja, zeker. En we hebben ook veel bezoekers gehad, hè, Marielle?
2: Ja, waren echt heel veel mensen. Ja. Klopt. Ja.
0: En wat konden mensen ook de toren op?
2: Ja, dat is met Open Monumentendag en met Hessendag kunnen mensen de toren beklimmen.
0: Maar heb je het zelf al eens gedaan of niet?
2: Zeker, ja. Oh. Ja. Regelmatig. En
0: ik zou hoog te vrezen hebben als ik naar boven ga. Ik heb het een keer er al elders gedaan.
2: Ja. Volgend jaar Open Monumentendag, altijd tweede weekend van september, klopt, is weer de volgende kans. Maar er waren heel veel mensen die of de kerk hebben bekeken. Er waren organisten die orgel speelden. En dus de kerktoren konden weer beklommen worden.
0: Nou, mooi om te horen dus. Ben je zelf wel eens boven geweest?
1: Ja, zeker. Morgenochtend komen alle christelijke basisscholen 1 voor 1 langs om die toren te beklimmen. Dus moet ik hem meer dan 4 keer achter elkaar moet ik hem met een schoolklas opklimmen. En dat is dus elk jaar zo. En vorig jaar had ik een spierpijn, joh. En wat zien dus die kinderen? Het is alle groepen 6 die komen dan langs. En wat zien die kinderen het allereerste? Wat denk je? Als echte hit naar de McDonald's natuurlijk, hè? Vanaf hier kan ik de McDonald's helemaal zien. Dus dat is voor die kinderen ook een enorme attractie. Maar morgenochtend ga ik hem dus ook 4 keer achter elkaar op. Maar het is gewoon zo gaaf dat je dan het hele dorp onder je ziet liggen. Maar ook zo'n open monumentendag. En ik hoop ook komende vrijdag. Heel veel mensen hebben natuurlijk wel een band met de kerk, hè? Ze zijn er ooit gedoopt of getrouwd of hun ouders zijn er vanuit begraven. En dat is gewoon heel erg mooi dat je ook zo'n kerk nog even van binnen kan bekijken. Naar de muziek kan luisteren en inderdaad de toren kan beklimmen. Dus ja, dat is wel altijd heel mooi.
0: Ja. We gaan zo eens inzoomen op het programma wat mensen kunnen verwachten. Want alle inwoners van Heerde zijn van harte welkom, begrijp ik. Maar dat doen we naar de volgende plaat.

0: aan onderhoud. Ook niet zo praktisch waren voor activiteiten. En dat we daar dus een moeilijke keuze in moesten maken. Tegelijkertijd hebben we ook echt wel ruimte genomen om dat afscheid ook echt te nemen met elkaar. En zien we ook dat nu mensen zien dat het nieuwe gebouw er staat. En nu het eenmaal af is. En nu het ook in het echt ziet. En niet alleen op tekeningen. Dat we er ook heel veel moois voor terugkrijgen. Waar je ook veel meer mee kan in de praktijk. Ook voor het dorp. En we nodigen ook iedereen die welgelegen mist. Of die de kosterswoning mist. Kom vrijdag en zaterdag maar gewoon eens van binnen kijken. Het is ook echt een huiskamer voor het dorp. En dan zie je inderdaad dat het soms best wel pijn doet om afscheid te nemen van het oude. Maar dat we ook heel erg dankbaar mogen zijn voor een prachtig nieuw gebouw waar ook heel veel mooie dingen kunnen gebeuren.
1: Ja, mooi. Vrijdagavond is die officiële opening. Wat is het programma, Marielle?
2: Ja, we beginnen met een inloop rond 6:30. En daarna is de officiële opening, na wat toespraken, begint om 7:00. En vervolgens kunnen mensen van ongeveer vanaf 7:30 het gebouw bezichtigen. Is er nog een lekker drankje en een heerdenaartje erbij. En dan vanaf 8:30 is er een concert van Dien. En Dien heeft afgelopen jaar ook bij Opwekking opgetreden. En aansluitend is er dan nog ruimte om na te kletsen onder het genot van een hapje en drankje.
1: Een concert vindt in de kerk zelf, neem ik aan, plaats.
2: Dat klopt, ja.
1: Want dat is de ruimte, denk ik, in het kerkelijk centrum niet voor.
0: En daar kan je gewoon vrij binnenlopen. Hè? Je hoeft geen tickets of zo te reserveren. Nee. Het is gratis, dus iedereen is welkom om binnen te lopen.
2: Ja.
1: Je zegt de opening is om 7:00. Zijn er dan nog sprekers? En is je opening toch buiten of is je al binnen?
2: Nou, dat is afhankelijk van het weer. Wij gaan uit van mooi weer. Dus het is hopelijk buiten.
0: Okay. En burgemeester Olaf Prinsen die zal de openingshandeling verrichten.
2: Ja, en de voorzitter van de kerkraad en van de bouwcommissie en van Prinsbouw, de directeur ook. Dus zo hebben we eigenlijk alle partijen die erbij betrokken zijn, die zullen samen dan de openingshandeling doen. Met een grote rode knop. En daarna zal het carillon klinken. Met het Heer de Volkslied.
1: Ja, ja, dat moet natuurlijk. Ja. Uiteraard. Dus. Ja. Ken jij inmiddels het Heer de Volkslied al? Of
0: nou, niet? Je moet me niet vragen hem te zingen. Maar ik herken hem wel. Dat,
1: En die avond begint dus om officiële opening om 7:00. En 6:30 zijn mensen met inloop werd dan welkom.
2: Ja.
1: Worden ze dan al welkom geheten in de kerk? Of in eerste instantie ja, het gebouw
2: ja,
1: natuurlijk niet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen.
1: Oké. Okay. Maar in ieder geval de feestelijke opening van het nieuw kerkelijk centrum gebeurt om 6:30. Het kerkelijk centrum krijgt het ook een naam, net zoals wel gelegen?
2: Nee, het blijft de Johanneskerk. Dus ja, het hoort gewoon bij de kerk. Het zit aan elkaar en daarin zijn verschillende zalen. Dus dat hebben we eigenlijk bewust gedaan om de aandacht te richten op de kerk.
0: En mijn collega, dominee Bert Lammers, die zei eigenlijk zouden we het beter gelegen moeten noemen. Omdat het wel gelegen was mooi, maar dit ligt nog beter tegen de kerk aan. Dus eigenlijk zou ik dat in de volksmond wel heel mooi, mooi vinden.
1: Mooi gezegd, dus ja. Beter gelegen. Dus. Nou, wilt u aanstaande vrijdagavond, de opening vindt bij mooi weer plaats buiten. Dat beslis je natuurlijk pas op het laatste moment. Want dat weten we natuurlijk niet. Beslecht
0: wij
1: weer.
0: Hebben goede connecties met boven. Hè? Dus ja.
1: wij horen straks van onze eigen weerman. Die komt het volgende uur langs. Dus de Johanneskerk en parkeren kan bij het Groene Hart eventueel.
0: Ja.
1: Of bij de Ontmoetingskerk. Want de bouwactiviteiten zijn. Want ik kreeg ook al een vraag vandaag. Die zegt, maar de naaste hoort er ook bij het kerkelijk centrum. Ik zei, nee, dat gebouw op de hoek niet waar Facette zat.
0: Nee. Dat is helaas niet van ons. Dat, maar goede buren, daar zijn we wel heel dankbaar voor.
1: Ja. Hey, ik wil jullie bedanken. Wij komen als RTV 794 opnames maken die we zo snel mogelijk kan ook uitzenden.
0: Dankjewel.

0: En van een feestje bij de Johanneskerk in Heerde. En u hoorde het Alleluia. In het Italiaans gaan we naar een ander feestje. Want Ichtus die bestaat 45 jaar. En viert hij met een bijzonder jubileumconcert. Met de titel Wat was, wat is en wat komt in Gods hand. En hier in de studio zijn de Andrea, Nienke en Harry. Om u te enthousiasmeren voor dit concert. En ook natuurlijk alvast terug te blikken op 45 jaar Ichtus. Dames en heren, ja, vader, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ichtus, 45 jaar. Zitten er nog mensen op van het eerste begin?
2: Kijk ik even aan. Naar mijn vader.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk niet dat er iemand echt helemaal vanaf het begin er nog bij zit. Maar wel mensen die in de tijd dat Henk van der Maten dirigent was. Dat is de eerste dirigent, zeg maar. In die periode lid zijn geworden. Dus die zijn er wel. Maar ja. Iemand die echt die jaren vol heeft gemaakt. Volgens mij niet, maar waarschijnlijk maandagavond komt er iemand naar me toe en die gaat
2: het horen.
1: Dan krijg je het wel te horen, ja.
0: Of die zit er al 40 jaar bij of wat dan ook.
1: Precies, dat zijn, ja.
0: Maar er zijn wel mensen die heel lang al bij Ichtus zitten, denk ik, hè?
1: Ja, een van de kenmerken van Ichtus is wel in het koorlandschap dat ze hebben maar 3 dirigenten in die 45 jaar gehad.
0: Ja, volgens mij een dame ook nog of zo?
1: Ja, Annette is tussen Henk van der Maten en mij in ook jarenlang dirigent geweest. En leuk om te weten, ze komen ook allebei. En ze gaan zelfs ook nog een lied dirigeren, begeleiden met het koor. Dus dat maakt het feestje wel compleet.
0: Hoe ben jij bij Ichtus terechtgekomen, Andrea?
3: Nou, sinds 1,5 jaar zit ik op Ichtus. Ik ben er eigenlijk via Harry ook bijgekomen, omdat ik was op zoek naar een koor. En toen had ik aan Harry gevraagd van, wat is nou een koor leuk om bij aan te sluiten? En nou, zodoende ben ik daarbij terechtgekomen.
0: Ja, zong je al bij, of zong je alleen in de badkamer, noem maar even. Dus,
3: Ja, nee, alleen onder de douche inderdaad. Maar nog niet echt heel veel voor de rest. Niet bij een koor.
0: Nee, maar kun je noten lezen dan? Of,
3: ja, zeker, dat kan ik wel, ja.
0: Dat is wel handig, denk ik. Dat,
3: zeker, ja.
0: Is hij strenge dirigent?
3: Nee.
0: Ik ga hier niet gevraagd, hoor.
2: Mega.
3: Nee hoor.
0: Nee. Hoe ben jij erbij geraakt? Want jij bent de dochter van Harry.
2: Dat klopt. Ik heb er al eerder op gezeten. Ik denk 1 of 3 geleden. Even met een vriendin. En die stopte toen op een gegeven moment. Toen dacht ik, nou, dan stop ik ook maar weer. En toen begon die dus aan dit project voor het jubileumconcert. En zei, nou, als je nog ideetjes hebt voor liedjes, laat maar weten. En toen had ik zoveel liedjes aangedragen die ik zelf zo leuk vond. Dat ik dacht, laat ik dan maar meedoen. Dus toen ben ik er weer op gegaan. En zodoende. Maar nu ook wel van plan om te blijven.
0: Ja, je gaat niet weg naar
2: nee,
0: het jubileum.
2: Nee, dat is niet naar
0: het jubileumconcert.
1: Het is vastgelegd.
0: Hoe ben jij erbij gekomen?
1: Bij Ichtus?
0: Ja.
1: Dat is wel mooi om te zeggen. In de kerk in Wapenveld waren kerkten. Daar hoorde ik van de voorzitter Aart dat de dirigenten ermee ging stoppen. En ik was gewoon zoekend naar een nieuwe dirigent. En die zei het al een beetje zo half van, ja, jij bent te druk, maar misschien dat jij nog wel iemand weet. En toen dacht ik, ja, maar waarom zou ik verder zoeken? Zo dichtbij een koor. Ik heb altijd diep respect voor Henk van der Maten, hoe die koren opvoedt. En dat zie je ook terug. Annette heeft het heel stabiel gehouden in de jaren dat zij dirigent was. Dus ja, er zit qua potentie heel veel in. Ik heb een aantal keer invalwerk gedaan bij het koor, waardoor ik het ook wel kende. En ik had ook wel een aantal doelen waarvan ik zei van, oh, als ik dat koor ooit nog zou krijgen, dan weet ik wel waar ik aan moet gaan werken. En dat is gewoon heel leuk, want dat heb ik dus nu ook kunnen doen.
0: Ja, en dat gebeurt straks in het hoogtepunt op 9 oktober, hè?
1: Klopt.
2: Ja.
0: In de Heert zelfs.
1: Ja. Dus, Ja, dat is fantastisch. Een paar jaar geleden is een klein beetje bedacht om vriend te worden van de Heert. Dan kan je daar een concert iets gereduceerd gaan houden. Maar dat niet alleen. De locatie is gewoon fantastisch. Heel veel is goed geregeld. Onze oud-geluidsman Ernst Burgmeijer, die werkt er ook. Dus daar krijgen we eigenlijk ook weer hem cadeau.
0: Hij ondersteunt jullie bij het concert?
1: Jazeker. Ja, hij is er weer bij. Dus daar zijn we echt heel blij mee.
0: En jullie repeteren altijd 's maandagsavonds. Waar repeteren jullie?
1: In de Vrije Evangelische Gemeente aan de B. van Dijklaan, de Kruiskerk.
0: Oké, daar zijn jullie elke maandagavond te vinden.
1: Elke maandagavond zijn we daar te vinden en daar is iedereen welkom.
0: Oké, hoe bereiden jullie voor op zo'n concert?
3: Nou, vooral de teksten uit je hoofd leren, zeg maar, en de noten. En door elke maandagavond met heel het koor samen te komen en het in te studeren wat je dan gaat zingen. Dus zo bereid ik me eigenlijk voor.
0: Ja, en geldt dat voor jou?
2: Ja, voornamelijk wel. En op elk vrij moment even de Spotify-lijst aanzetten. Dus in de auto, onderweg of tijdens het koken. Even die lijst aan, even die teksten erin. En de partijen oefenen. Ja, dat is hem wel.
0: Dat is wel
2: ja.
0: leuk dus. Uit hoeveel leden bestaat het koor?
1: Ja, bijna 50 leden. We zijn er even overheen geweest. Want het project heeft ook weer wel geleid tot een aantal mensen die het leuk vonden om weer even aan te sluiten. Helaas zijn er wel een aantal ook weer afgegaan, waardoor we er weer iets onder zijn gezakt. En het vervelendste, dat noem ik dan ook maar gelijk, dat zijn dat er ook een aantal mannen hebben gezegd dat ze na het jubileum gaan stoppen. Dus we hebben echt een mannentekort. Dus ik mag geen reclame maken, maar oh, ik zou het
0: voor
1: zo
0: dit
1: fijn...
0: Wel.
1: Ja, toch? Nou, wij hebben gewoon keihard mannen nodig, want we zijn een hele grote, ja, een relatief groot koor. Ik bedoel, tegen
4: Harry,
1: de 50 leden is best wel groot. Maar goed, als er maar 2 mannen zijn, dan is het weinig. En dan worden we een dameskoor en dat willen we eigenlijk liever niet. Niet onder dames, maar je wil gewoon mooi vierstemmig zingen.
0: Dat is wel mooi om te horen dus. Ja. En misschien dat de mensen die naar het concert komen over de streep getrokken worden.
1: Zeker.
0: Ik ga zo nog even inzoomen op dat feestje. Maar dan doen we naar ABBA. People Need Love.

0: Ja, ik ben nog steeds in gesprek met Andrea, Nienke en natuurlijk Harry over het Kosper voor Ichtus, wat een feestje gaat vieren op 9 oktober. Dames, begin ik eerst met de dames. Kunnen jullie een tipje oplichten van het programma?
1: Nou, ik kijk even naar de dirigent of we al liederen bekend mogen maken.
2: Nou, ik zou de mooiste eruit halen als ik jou was.
1: Okay.
0: Wat jij de mooiste vindt.
2: Precies.
0: Dan?
1: Nou, voor mij is dat John 1. Dat komt uit Johannes 1, vers 1 tot 12. En dat is voor mij een heel krachtig, mooi lied. Waarin ook een sterke boodschap gezegd wordt. Dus voor mij is het dat lied.
0: Dat is jouw persoonlijke lied dus ook. Dus, dat zing jij solo dan?
1: Nee, dat zing ik zeker niet solo. Nee. Nee.
0: Nee. Nog een ander lied? Want jullie zingen ook Nederlandstalig? Of is het alleen...
1: Ja ook. We zingen ook Goede Gaven. Dat vind ik ook een heel mooi lied. Dat is dan een Nederlands lied.
0: Ja. Wat zijn twee favorieten van jou? Nienke, heb jij favorieten?
3: Ik heb wel favorieten. Dat is Ain't No Grave. Dat vind ik een prachtig nummer. Dat is een heerlijke stijlnummer. Een beetje zo rauwig, maar de boodschap vind ik ook heel mooi. Het gaat gewoon om dat in ons geloof in God is er geen graf wat ons onder de grond kan houden. Want hè, de liefde van God die slaat ons overal doorheen. Dus dat vind ik een heel erg mooi nummer. En dat zing ik ook solo. En dan zou ik toch ook Not To Us moeten noemen. Ja. Dat is een nummer wat ik in Schotland... Wij waren in oktober in Schotland omdat mijn ouders toen 25 jaar getrouwd waren.
0: Ja.
3: En dat heb ik toen op repeat aangehad. En reden we door de Schotse hooglanden. En ja, het is een mega goed koor. De Prestonwood Choir. Dus dat nummer, dat raakte mij echt. En ik hoop dat wij het net zo mooi of iets wat in de buurt komt ook neer kunnen zetten. Maar dat zijn mijn twee favoriete nummers, ja.
0: Heb jij favoriete nummers, Harry? Je ongetwijfeld krijg je diezelfde vraag.
2: Dat vermoeden had ik al wel, ja. Ja, heb ik favoriete... Wat ik zelf... Thank You Jesus vind ik echt een van de mooiste liederen. Dat is een lied van Charity Gale. En de manier waarop zij het zingt... En ik ben een dirigent die ook heel graag liederen wil brengen. En dat merk ik bij haar heel sterk. Zij brengt het lied. Dus dan is een woord wat zachter of wat harder of iets uitgesteld. En dat zit er heel sterk in. En dat is echt wel een van mijn meest favoriete liederen. En verder, Zegenkroon is echt een ouder opwekkingslied wat erin zit. Is voor mij tekstinhoudelijk gewoon zo'n sterk lied. En soms is een lied in eenvoud zingen voor het publiek nog veel belangrijker dan dat je een kunstje vertoont van iets vierstemmig wat heel ingewikkeld en knap is, maar waar de boodschap niet duidelijk is. Nou, bij Zegenkroon is die boodschap echt glashelder en duidelijk.
0: In ieder geval deze 6 pareltjes komen die avond
2: zeker
0: voorbij met nog meer. Hoe laat begint de avond? Hij is in de Heert, wat we zeiden, op 9 oktober.
2: Oh, ik twijfel even of het 7:30 of 8:00 was.
3: Moet je niet naar mij kijken.
0: Ja. Nou ja, Andrea kan het juist wel zeggen, neem ik aan.
1: Hij begint om 8:00.
2: Oh, erg Harry. Ja.
0: En wat zijn de kosten?
1: De kosten zijn €6,50 en dat is inclusief pauzedrankje.
0: Is wat.
2: Ja,
0: zelfs met een drankje dus.
2: Ja, klopt.
0: Moeten mensen van tevoren de kaarten bestellen?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Uiteraard, als er nog over zou zijn, dan zou dat aan de duur natuurlijk geen punt zijn. Alleen wij gaan ervan uit, en hadden we gisteren ook uitgesproken op koor, dat we dat van tevoren gewoon uitverkocht willen hebben.
0: En 9 oktober is op een vrijdag, zaterdag?
1: Het is een vrijdag.
2: Vrijdag,
0: ja. 9 klopt. Oktober.
2: Ja.
0: Ik zal het nog in aanloop nog een keer noemen bij de nieuwsberichten. Ja. In ieder geval William zal het in doen. Ik wil jullie een hele mooie voorbereidingstijd toewensen. Want jullie zullen nog wel moeten repeteren, neem ik aan.
3: Zeker. Absoluut.
0: Nou, en dat zal in de auto gebeuren of wat dan ook. Of onder de douche zingen.
1: Ja, zoveel mogelijk.
0: Hey, ik wil jullie bedanken.
2: En graag gedaan.
0: Tot een volgende keer.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Ja, en normaal beginnen we het programma altijd met het actuele overzicht uit de regio. Maar we hadden een andere gast in het kader van de Open Atelierdagen. Maar nu neemt hij en William ons voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
1: Uit de regio.
2: Vrijdag 18 september organiseert de wandelsportvereniging Bios Epe de vijfde en de laatste zomerkaartavond. Het winterkaartseizoen begint op vrijdag 23 oktober en deze kaartavond wordt gehouden in het verenigingsgebouw aan de Lohuizenweg 18 te Epe. De aanvang is om 19:30 en de zaal is om 19:00 geopend. Er wordt gejokerd en geklaverjast en er wordt niet in competitie gekaart. Er zijn uitsluitend dagprijzen en ook initieel een avond bezoeken. Dat kan. Het inschrijfgeld bedraagt €3, inclusief een kop koffie of thee. En natuurlijk een enkel hapje. Iedereen is van harte welkom. En voor nadere inlichting kunt u terecht via kaarten@wiosepe.nl. Marieke en Chris Janssen, schrijver, lopen op zondag 20 september de Dam tot Damroop in Amsterdam. Dit om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. En met dit team rennen Marieke en Chris niet alleen voor een snelle tijd, maar ook voor meer tijd. Ook voor onderzoek en voor behandeling voor hoop, zodat mensen met een hersenaandoening weer perspectief kunnen krijgen en regie over hun eigen lijf en leden. Wil je hen steunen? En voor meer informatie kunt u kijken op www.damtotdamloop.voordehersenstichting.nl Teams Rennen voor Tijd. Scan uw QR-code en dan komt u juist op de goede pagina en kunt u ook meteen doneren. En op 22 september houdt Singing Green Joys zanggroep in samenwerking met de landelijke campagne van Start to Sing. Het is een open repetitie in het cultuurhuis aan de Stationstraat 25 te Epe. De aanvang is om 19:30 en er is een extra aantal oefenmappen. Dus je kan meteen meedoen, onder begeleiding van dirigente Maria van der Ham of Paul Dros op piano. En daarnaast wordt op 10 oktober een zangworkshop georganiseerd voor iedereen die het leuk vindt. De locatie van het WIOS-gebouw in Epe en de workshop van 10 tot 12 met inloop en koffie vanaf 21:30. De kosten bedragen €17 per persoon en dan kunt u contant meenemen. Het gaat door met minimaal 15 deelnemers, dus meld u voor 1 oktober aan. En dat kan via singgeorgezanggroep@gmail.com. En de komende periode worden er werkzaamheden uitgevoerd in het bos rondom de Rendeklippen. Dit is hard nodig om de kwetsbare natuur een kans te geven om zich te herstellen. Als Natura 2000-gebied is de Veluwe wettelijk aangewezen om kwetsbare soorten en leefgebieden te behouden en te herstellen. Voor een aantal vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de zwarte specht en de boomleeuwerik staat de toekomst onder druk. En daarom hebben ze gekeken hoe natuur en recreatie beter in balans kunnen worden gebracht. Daarbij is het niet alleen om aandacht voor de kwetsbare natuur, maar ook voor plekken waar bezoekers het gebied goed kunnen beleven. Hier wordt samengewerkt met de gemeente Epe. U kunt hier dus hinder van ondervinden en de wegbewijzering van enkele routes zal de komende tijd niet helemaal compleet zijn. Wanneer de aannemer klaar is, gaan ze ervan uit dat de wandelroute weer helemaal opnieuw aangelegd. Heeft u vragen over natuurbeheer of wandelwerkzaamheden? Kijk dan gerust op de website en via de medewerkers van de recreatie en toerisme van de gemeente Heerden en Epe.

0: Ja, u hoorde natuurlijk Luciano Pavarotti, want we gaan het hebben met... die muziek is ook uitgekozen door haar, Donetti Aslander. Want we gaan even kijken over de grens naar Perugia. Want daar vindt voor de vijfde keer een internationale kunstexpositie plaats. En ik zei het al, ook kunstenaars, 10 kunstenaars die verbonden zijn aan Kerkhuis Epe exposeren daar. En ik zei het al, we gaan bellen met Nettie Aslander. Die hangt nu aan de telefoon. Dag Nettie.
1: Hoi, dag Harry.
0: Ja, deze muziek had jij uitgekozen. Dus,
1: Buonasera, ja.
0: Ik denk, dan gaan we deze keer draaien.
1: Hey, jij
0: zit in Italië, in Perugia, als ik het goed uitspreek.
1: Ja.
0: De ondergrondse stad, want daar vindt voor de vijfde keer de internationale expositie plaats. En dat doen dit keer 10 Nederlandse kunstenaars mee. Dat zijn aardig wat.
1: Ja, dat zijn er zeker aardig wat. En ze zijn alle 10 op dit moment verbonden aan KET. Alleen eentje is tijdelijk verbonden. En die ene, dat is Wil van der Laan. Die woont namelijk in Limburg.
0: Oké.
1: Maar die heeft prachtig werk. Die heeft grote beelden van oude Romeinse keizers. Of die zijn al zo oud, die zijn er al lang niet meer. Romeinse keizers. En hij wilde heel graag meedoen. Dus dan hebben we hem voor deze expositie aan KET gekoppeld, om het maar zo te zeggen. Dus 9 kunstenaars uit Epe, Ems, Nunspeet, Het Harde, Wezep, Hattem. En naast mij zit trouwens één van die kunstenaars als Ingrid Sla zit hier. Zij woont in Nunspeet. En dan Wil van der Laan uit Bunde bij Maastricht.
0: Oké. Okay. En jij bent erbij aanwezig. De expositie is geopend op 12 september. Hoe was dat?
1: Ja, dat was afgelopen zaterdag. Ja, echt, Harry, dat is een belevenis. Openingen van exposities in Italië. Het is een hele grote ruimte. Het is een burcht waar de expositie gehouden wordt. Dus een enorme ruimte waar 60 kunstenaars exposeren. Dus dat wil zeggen dat er ook heel veel bezoekers. Ik denk dat er wel zo'n 150, 200 mensen waren. Nou, dan zijn er altijd notabelen die openen. Dus zoals de lokale burgemeester van Perugia en de wethouder van cultuur. Dan de organisator, dan de curators. Dus het openen duurt vaak wel een uur. Alleen al door dat wat iedereen te zeggen heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is een lange opening. En is dit jaar ook een thema gekoppeld aan de tentoonstelling? Vertel.
1: Ja, dat klopt. Het is 2026 is 800 jaar na het overlijden van Franciscus van Assisi. En Franciscus van Assisi heeft destijds de Franciscaner orde opgericht. En Franciscus die hield van alle mensen, die was bescheiden, die hulde zichzelf in lompen en die had ook aandacht voor de armoede. Dat was een man die stond voor vrede en gerechtigheid. En dat is het thema van deze expositie. Dus het thema van hoe de kunstenaars zelf kijken vanuit hun eigen discipline naar de... hetgeen Franciscus betekent voor de wereld en voor hen persoonlijk. En dat zie je terug in alle werken, in de schilderijen, in de beelden, in de tekeningen, in de foto's. Prachtig.
0: Het is allemaal nieuw werk dus van die kunstenaars. Want ik denk dat niet iedereen alle Franciscus van Assisi op hun haar of zijn repertoire had staan.
1: Nou, dat zou je denken. Het grotendeels, ik denk 90% is nieuw werk.
0: Ja.
1: Er is ook wel wat ouder werk. Wat dan op de een of andere manier past. Of laten we het zo zeggen, het verhaal wordt passend gemaakt.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Ja.
0: De tentoonstelling is voorlopig nog daar te zien. Als mensen daar in de buurt wonen, dan zijn ze welkom tot en met...
1: Ze zijn welkom tot en met zondag 27 september. Het is iedere ochtend van 10 tot 12:30 en dan iedere middag van 2 tot 19:30.
0: En heb je nou ook al Nederlanders ontmoet? Kunstenaars natuurlijk, maar... Ja,
1: dat is heel grappig. Wij zitten dan vooraan bij de ingang. Het is een enorme ruimte. Het zijn een aantal zalen waar de expositie gehouden worden. En wij zitten dan bij de ingang en dan komt er iemand binnen en dan vragen we... Nou, in het Engels, waar komt u vandaan? Hè? Uit welk land? En dan blijkt dat heel regelmatig uit Nederland te zijn. Ja, en die vinden het geweldig dat er dan Nederlandse kunstenaars zijn. Hè? Ook om mee te spreken. En dat de Nederlandse kunst hangt. En überhaupt, zodat ze in hun eigen taal aangesproken worden. Dus ja, er zijn hier aardig wat mensen met vakantie. En er wonen ook best wel veel Nederlanders in Perugia en omgeving.
0: Oké. Okay. Je noemt de Nederlandse kunstenaars. Welke, want het is een internationale expositie. Uit welke landen doen er nog meer mee?
1: Nou, behalve Nederland is natuurlijk Italië. Dan is het Kroatië, Spanje, Oezbekistan, Japan. Even kijken, Ingrid, welke nog meer?
2: Oekraïne,
1: Duitsland.
2: Oekraïne, Spanje.
1: Duitsland. Even denken hoor, even denken. Zuid-Korea zijn ook mensen vandaan. Frankrijk, ja, Slovenië dacht ik ook. Nou, zoiets.
0: En dat is een veelzijdigheid van aan kunst. Het Nederlands gedeelte, hangen die allemaal bij elkaar of moet ik het zien?
1: Ja, we hebben een eigen zaal waarin de 10 Nederlandse werken, nee, 9 Nederlandse werken staan. 1 werk, dat van Wil van der Laan, staat apart. En dat is nogal een groot geheel, dat zijn grote beelden. Die staan in de toegangszaal. Maar omdat er nog onvoldoende ruimte was in alle andere zalen voor andere kunstenaars, staan de 3 werken van 3 Italianen ook bij ons. Maar dat past prachtig, dat past heel mooi. Maar we hebben echt een Nederlandse afdeling die heel mooi is ingericht, Harry. Dus echt, daar zijn wij wel heel tevreden mee. En die reactie krijgen we ook terug.
0: Dat is mooi om te horen. Dus voorlopig met diverse kunstenaars daar aanwezig in Italië. Ik wens jullie een hele mooie expositie toe, dat in ieder geval. En binnenkort, je kunt trouwens ook naar het Kerkhuis, want er is momenteel ook een expositie gaande in Epe.
1: Ja. Ja. Van Martina Kranenburg. Ja,
0: goed
1: klopt.
0: Om te noemen, daar kunnen mensen ook nog naartoe.
1: Ja, attent. Dankjewel.
0: Nettie, bedankt voor nu en groeten daar ook aan alle kunstenaars.
1: Ja, je moet ook de hartelijke groeten hebben van in ieder geval Diana Jozef.
0: Dankjewel, groeten terug in ieder geval.
1: Oké,
0: bedankt. Dag Nettie.
1: Heel hartelijk, dank je. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
6: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: uit de regio.
1: Na 10 bijzondere jaren sluit Kringloop de Waterlelie in Loenen op 15 oktober 2026 definitief haar deuren. De afgelopen 10 jaar heeft de Waterlelie zich met veel passie ingezet voor hergebruik, ontmoetingen en ondersteunen van mensen. Zowel als dichtbij als ver weg. Dankzij klanten, vrijwilligers en alle mensen die de Kringloop een warm hart toedroegen, is er een mooie bijdrage geleverd. Kringloop de Waterlelie bedankt iedereen voor 10 hele mooie jaren. Het nieuwe seizoen van de Boekensteun begint op woensdag 30 september in de bibliotheek van Brummen. En dit met een bijzondere gast. Het is de schrijver en presentator en programmamaker Splinter Chabot. Met zijn flamboyante uitstraling en liefde voor taal staat hij garant voor een avond vol verhalen, humor en verbaal vuurwerk. Chabot brak in 2020 door met zijn debuutroman Confettiregen. Het boek is gebaseerd op zijn eigen leven. Bezoekers kunnen een exemplaar aanschaffen en het boek vervolgens door de auteur laten signeren. Daarbij wordt de avond niet alleen een ontmoeting met de schrijver, maar ook een mooie gelegenheid om een gesigneerd exemplaar mee te nemen naar huis. De Boekensteun nodigt dan ook iedereen uit om het nieuwe seizoen samen te beginnen in Brummen met een avond vol literatuur en persoonlijke verhalen. En de avond start om 8 uur. En in verband met de verwachte bezoekers en het aantal beschikbare plaatsen, graag reserveren via www.bijdebiep.nl. En zaterdag 19 september van 10 tot 4 staat Vaassen volledig in het teken van actie, adrenaline en samenwerking. Tijdens het nationale 112-evenement Brandweer Vaassen organiseert dit unieke evenement waar de wereld van hulpverlening tot leven komt en waar bezoekers van jong tot oud van dichtbij kunnen ervaren wat er gebeurt als elke seconde telt. Achter elk actie en spektakel schuilt een belangrijke boodschap en hulpverlening is mensenwerk. Ook krijg je de kans om in gesprek te gaan met mensen achter het uniform. Of je nieuwsgierig bent of interesse hebt in vrijwilligerswerk of gewoon een mooie dag wil beleven, dan is iedereen daar ook van harte welkom.
2: Hey! We zijn er voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Voorst Veluwezoom.

0: En dan sluistert u naar het tweede uur van InfoMix. En dan gaan we aandacht schenken voor Patatje Hoop bij de Ontmoetingskerk in Heerden. Een actiemiddag wordt daar gehouden waarvan de opbrengst naar Frankie en Koen gaan. Die zich in Oekraïne inzetten voor mensen die door de oorlog zijn getroffen. En degene die er alles van weet hebben nu aan de telefoon, dat is Joop Wiederholt. Joop, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een actiemiddag in de Ontmoetingskerk onder de naam Patatje Hoop. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Wat gaat gebeuren? Nou, zoals u aangaf, wij willen geld inzamelen voor de patatbakkers uit de Brabant die dus het een en ander ondersteunen in de Oekraïne. Vanuit onze kerk zijn we dus betrokken aan meerdere kerken. Dus bij natuurlijk het lot van de Oekraïners hier in het dorp, maar ook daar. En wij proberen onze talenten die wij dan hebben, niet met patatbakken, maar met andere zaken, dus hier geld voor te verzamelen. Wat gaan we die middag doen? We gaan die middag onze talenten laten zien en ook verkopen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het doel. En de talenten, denk aan vliegers, denk aan sokken, denk aan aquarellen, schilderijen, borrelplankjes. Er is van allerlei kunstwerk en dat wordt uiteindelijk dus op veilingen te koop aangeboden door de mensen die dat dus gemaakt hebben.
0: Ja, dat zijn aardig wat stukken, want ik heb hier de veilingstuk al voor me. Ja, niet fysiek, maar wat op de veiling staat. En dan zie ik al 24 uitdagingen die geveild worden, dus...
1: Ja, ze gaan nog veel verder dan die 24. Dit zijn dus de verzamelde termen dan die erop staan. En daar zijn ook vaak meerdere van. Waardoor dus dat veel meer wordt dan dus de 24 die nu op de lijst heeft staan.
0: Ja, ook heel divers als ik mag zeggen. U zei het al, talenten. Je ziet de koekjestrommel met koekjes bij wijze van spreken tot schilderijen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dat gaat allemaal gebeuren op veilingen, maar hoe laat begint de middag?
1: De middag begint om 1 uur aan de Knaalstraat, een straat bij de Ontmoetingskerk. Daar kunnen mensen gewoon kijken wat dus de mensen gemaakt hebben, de talenten. Er staan dus ook in diverse ruimtes dat opgesteld. En de eerste veiling is om 2 uur.
0: Ja.
1: En de tweede veiling is om 4 uur.
0: Bent u zelf veilingmeester of niet?
1: Nee, daar hebben wij iemand voor die dat veel beter kan dan ik. Dus ook weer een talent hebben we daarvoor ingeschakeld. En Gerrit van der Maten zal als veilingmeester voor ons gaan optreden.
0: Waar zet u uw talent voor in die avond? Of die middag, sorry?
1: Waar mijn talent zit, dat het allemaal in goede banen loopt.
0: Oké, dat gaat allemaal dan die middag gebeuren. Is er nog meer te doen naast die veilingen?
1: En dat is echt heel enthousiast. Er is een vrouw, ja, ik word er zo warm van, 96 jaar oud. Maar die gaat met jong en oud glaskunst maken.
0: Oké.
1: Schilderen, reliefs erin aanbrengen en aansluitend laat ze dat bakken. Inmiddels hebben daar ook diverse mensen voor opgegeven. Maar als er mensen zijn die denken, ik vind dat leuk. Ze heeft extra glas meegenomen en zij laat dat graag zien en gaat het met jullie doen. Er is het een en ander rondom eten en drinken te verkrijgen. Onze organisten spelen op verzoeknummers.
0: Voor een bijdrage natuurlijk, voor het goede doel.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Daar gaat het onder andere steeds natuurlijk om. Maar die spelen dus gedurende die uren dus ook muziek in de grote zaal. En daar kan dan naar geluisterd worden. Ik zit daar meer dingen te kijken. Oh ja, er is een simultaandammer. Die nodigt mensen uit. Die daagt ze uit om tegen hem een potje te dammen.
0: Oké.
1: Dus mensen die dus daar goed in zijn, die zijn zeker ook uitgenodigd om dat te doen. En mensen kunnen ze ook inschrijven als ze dat leuk vinden om een keer een rondwandeling op het landgoed Tongeren mee te maken met een lunchpakket.
0: Heel veelzijdig dus. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Een heel veelzijdige middag, die veilingen must. Als u zegt, ik kan niet om 1 uur, maar ik wil toch dat meemaken. Kom dan om 2 uur en natuurlijk bied tegen elkaar op. Dat zou mooi zijn, dat een heel mooi bedrag overgemaakt kan worden naar Frankie en Koen. Volgt u zelf voor die serie ook?
1: Ik heb de serie niet gevolgd, maar ik heb wel regelmatig op hun website gekeken. Dus Frankie en Schoen. Zo kunnen mensen ook dat terugvinden. Kunnen ook zien waar dan uiteindelijk het geld naartoe gaat.
0: Ja.
1: En daar heb ik wel dus de nodige activiteiten gezien. En dat gaat mooi om te zien. Ook veel verder dan alleen maar het bakken van patat daar in het oorlogsgebied. En bij kinderen en anderen. Zij worden het steunen waar mogelijk ook dus andere zaken. Zoals ziekenhuizen en soortgelijke. Om dus toch ons steentje, ook al zoals ze het schrijven, een druppel op een gloeiende plaat met ons steentje bij te dragen in wat daar gebeurt.
0: Ik geef u nu de gelegenheid om mensen uit te nodigen, dus ik geef u nu de microfoon.
1: Oké, ja mensen, ik nodig u van harte uit om zaterdag te komen kijken naar talenten die mensen gewoon in het dorp hebben, wat zij graag willen bieden en offeren. Daar ook wat aan bij te dragen. En de opbrengst gaat naar het goede doel. En ik denk dat wij daar als welvarende Nederlanders daar dan een beetje de nood kunnen lenigen die daar heerst.
0: Oké, ik wil u bedanken in ieder geval voor deze bijdrage. En luisteraars, ik hoop dat u aan het oproep gehoor gaat geven. En aanstaande zaterdag tussen 1 en 5 een bezoekje brengt aan de Ontmoetingskerk aan de Knaalstraat nummer 21 in Heerden. Joop, bedankt.
1: Dank Harry voor je tijd. We hebben de mogelijkheid.
0: Oké, dank.
1: Ik voor jou.

0: En Cliff Richard brengt ons bij het volgende onderwerp. Aan de telefoon hebben we programmacoördinator Jenny Pas namens de ANBO PCOB afdeling Heerde Wapenveld. Jenny, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, jullie timmeren als ANBO PCOB regelmatig de weg met, aan de weg met middagen, ledenmiddagen. Maar nu een avond. En ook niet-leden zijn hartelijk welkom. Allereerst, waar staat de ANBO PCOB voor?
1: ANBO PCOB, dat is een twee verenigingen die samengevoegd zijn. Dat is de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en de Protestants-Christelijke Ouderenbond. En die twee zijn sinds 1 januari 2025 zijn ze samengegaan.
0: Oké. Okay. En jullie als afdeling Heren Wapenveld organiseren en supporten diverse, ja, de mensen zelf. Maar, want ik heb hier het boekje ook voor me in een nieuwsbrief. Ja. En ook regelmatig hebben jullie middagen.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben iedere maand hebben we een activiteit. In principe is dat de derde woensdag van de maand. Maar wij hebben meestal overdag dan, wat je aangeeft, een activiteit hebben. En dan proberen we, dit is nu de derde jaar, dat we dan in september een avondsessie hebben. De achterliggende gedachte daarvan is dat we proberen iets bijzonders te doen en een beetje buiten onze comfortzone. Maar dat we ook andere mensen, hier deelgenoot van kunnen maken. Maar dan denken we ook aan mensen die mantelzorger zijn of mensen die werken. Die kunnen dan 's avonds ook komen.
0: Ja, maar normaal zijn die middagen voor leden, maar dit niet, hè? Dit is een dit keer in de ledenmiddag ook voor mensen die niet lid zijn, hè?
1: Ja, dat is zeker. En ja, onze ledenmiddagen, die zijn dus in principe voor leden. Maar als er een keer een lezing of weet ik wat is, dan zijn ook niet-leden van harte welkom. Ook eens om te kijken van wat we allemaal te bieden hebben. En hopelijk worden die ook lid.
0: Dat zou mooi zijn, inderdaad. Voor wat voor leeftijd moet je, van leeftijd kun je lid worden van de ANBO PCOB?
1: Ja, nou, er is geen onderleeftijd. Meestal zie je mensen zo rond de 65 dat die zich eens wat verder gaan oriënteren wat er allemaal is. Mensen raken gepensioneerd of mensen raken arbeidsongeschikt of vroeger had je de FUT. En vanaf die leeftijd zie je mensen binnenstromen. De gemiddelde leeftijd op dit moment ligt vrij hoog, hoor, zo tegen de 80. Maar we proberen ook steeds weer om, en daar gaat het natuurlijk ook om, onderwerpen te presenteren die een grotere groep aanspreken.
0: Ja, en daarom ook die middag, maar ook mensen attenderen op dingen. Bijvoorbeeld in het laatste nieuwsbrief staat, wat is marktplaatsoplichting, hoe werkt het dus?
1: En dat is vooral onze plaatselijke nieuwsbrief. Daar proberen we ook mensen te informeren. Ook bijvoorbeeld over fraude of over

0: je hebt het, de vorm van incontinentie. Mensen hebben urineverlies. En ja, dat hebben zowel mannen als vrouwen. Maar ja, sommigen hebben ook juist moeite met het plassen. Hè? Dat het, de plas niet wil komen, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, dat is heel lastig dan.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En soms, ja, inderdaad, dan is er geen toilet in de buurt. En een man kan nog langs de kant van de weg staan, maar
0: ja.
1: Bij wijze van spreken, dat mag ook niet, maar ja.
0: Ja, nou ja, hoge nood, hè. Ja. Maar ja, juist bij mannen zie je makkelijker nog dat die moeite hebben met plassen. Want wat je dan wel aangeeft, die kunnen tegen een boom plassen. Maar je ziet ook bij mensen die veel onderweg zijn of in de bouw werken, hè, dat ze niet makkelijk naar de wc kunnen en dan houden ze het te lang op. En daar krijg je dan zulke gespannen spieren van, dat ze niet meer los willen laten als je moet plassen.
1: Nee, dat is ook niet fijn dus.
0: Nee,
1: Dokter Anders Brechtje, landman, die komt daar over vertellen. Hoe laat begint de avond en waar? En wat zijn de kosten?
0: Nou, de inloop is vanaf 7:00 en om 7:30 begint het. En het is aan de ontmoetingskerk aan de Kerkstraat in Heerde.
1: Aan de Kanaalstraat, als ik het even...
0: Ja, Kanaalstraat. Ja, ik vergis me even.
1: En de Kanaalstraat in Heerde. Dus we hadden net ook al over de Kanaalstraat van aanstaande zaterdagmenu. Morgenavond bent u daar van harte welkom. Kosten zijn er niet, of wel?
0: Nee, er zijn op zich geen kosten. En natuurlijk voor leden is het ook sowieso gratis. Ben je geen lid, dan stellen we het wel op prijs dat ze een donatie of in ieder geval een bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten.
1: Oké, moeten mensen ze nog opgeven of kunnen ze gewoon morgenavond naar de ontmoetingskerk komen?
0: Nee, ze kunnen gewoon morgenavond naar de ontmoetingskerk komen.
1: Oké. Ik hoop dat veel mensen die twijfelen, want heel veel mensen schamen zich er ook voor, toch je heen gaan naar deze avond, die met de lezing van mevrouw Dr. Anders Brechtje Landman.
0: Ja, ik hoop inderdaad dat we gewoon weer wat teweeg brengen, moet ik zeggen. Want het is inderdaad een probleem waar je niet zo makkelijk over praat, niet zo makkelijk mee naar een huisarts gaat of zo. En ben je daar op tijd bij, vooral als je gewoon urineverlies hebt met allerlei oefeningen en et cetera. Ja, kun je echt weer een heleboel problematiek voorkomen. Mijn achtergrond is fysiotherapeut en ik heb me in het verleden erg bezig gehouden met urineproblematiek. Dus ik vind het ook allemaal heel interessant, moet ik zeggen.
1: Nee, dat snap ik dus. U zit morgenavond op de eerste rij, neem ik aan. Maar,
0: helemaal, op het pinkje touw.
1: Ik blijf de bijeenkomsten volgen, want jullie timmeren als ANBO PCOB echt aan de weg. Want ik zie alweer wat moois staan in oktober. Maar daar kom ik graag een keer later de uitzending op terug.
0: Ja, oké, nou heel graag. Want wij willen graag bekendheid aan alles geven. En wij hopen een heleboel mensen op deze manier te kunnen bereiken.
1: Nou, daar gaan we aan meewerken wat ons betreft. In ieder geval, morgenavond bent u hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk. Vanaf 7:30, 7:00 staat de koffie en thee voor u klaar. En dan kunt u een lezing, een Dr. Anders Brechtje Landman. Bedankt in ieder geval, Jenny.
0: Ja, nou, heel graag gedaan. En ik hoop een goede opkomst morgenavond.
1: Oké, graag gedaan.
0: Ja hoor.
1: Dag.
0: Ja, hoor.

0: Lang geleden dat ik iets gehoord heb van Mika hier op Radio 794. Rain hoorde je op Radio 794, ik zei het al. Mika, plaatje uit 2009. Zijn nieuwe album is ook net uitgekomen begin dit jaar, Hyper Love. En dat was ook zijn eerste grote hit hier sinds 2019, Rain. Ja, regen. Het heeft best wel wat geregend de afgelopen periode. Maar we hebben ook heel veel mooie dagen weer gehad. Ja, wat brengt het weer ons verder? We gaan het horen van Wilfried Elsinga. Goedenavond, Wilfried.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het weer. Het is een, we hebben elkaar heel lang niet gesproken. Ik ben hier ook sinds ook al tijden niet meer in de studio geweest. In ieder geval op de dinsdagavond. Maar het was wel wat met het weer de afgelopen maanden, hè?
1: Nou, zeg dat. Ja. En, ik kom binnenkort nog even terug op het zomeroverzicht. Ja, dat omdat je soms in september zie je nog wel eens een keer wat mooi nazom weer. Dus ik wacht nog even af, zodat je een compleet beeld krijgt. Maar het is wel een bijzondere zomer geworden, absoluut. Ja. Met hele hoge temperaturen natuurlijk. En als hoofdmoot natuurlijk de droogte. En je zei net bij de inleiding al van, er is wel wat regen gevallen, behoorlijk wat. En nou, dat valt allemaal nog wel mee. We hebben ook heel hard regen nodig, hè, want het droogte moet natuurlijk wel wat aangevuld. En,
0: ja, want als je dat een beetje in verhouding ziet, hè, bedoel, heel droog, het was super droog. Best veel, ja, veel gevallen, maar is er dan een druppel op een gloeiende plaat?
1: Eigenlijk wel, want het is natuurlijk wat er nu aan regen valt. Ik bedoel, ook al valt 10, 20 mm, dat is wel leuk en aardig. Mm-hmm. Maar het gaat ook om het grondwaterpeil. Dat is gewoon heel erg laag. De bovenste laag wordt er wel nat. Daar heb je wel regen. Maar het gaat met name op een meter en 1,50 meter diepte bijvoorbeeld. Daar is het ook echt heel erg droog. En daar is gewoon echt veel meer regen voor nodig. En dat zal al een aantal maanden duren. Als er de nodige regen valt, dat het een beetje wordt aangevuld. Dus ja, en de rivieren zie je zelfs steeds erg laag kastant. Dus waar ook stroomopwaarts waar de regen vandaan moet komen. Ja, in de rivier dan trouwens. Ja, daar valt ook niet veel regen. Dus nee. Ja, het is allemaal nog allemaal erg droog. En als we kijken naar de komende tijd ook, dan zien we vooral in de zuidwesthoek van Europa, zeg maar, Duitsland, delen van Frankrijk. Ja, daar blijft het nog steeds erg droog. En er valt niet veel neerslag. Bij ons valt er af en toe wel wat. Dus voor onze volkstandjes is het prima natuurlijk. Ja. Maar voor de grotere vraagstukken, zou ik maar zeggen. En dan hebben we toch echt wat meer regen nodig. Maar goed, afgelopen week was het, zoals je al zei, ook mooi moment inderdaad. Het was lichtwisselvallig. Dat betekent soms wat buien, soms wat regen, soms een tegenvallende dag. Maar soms ook mooie dagen. Dus door temperaturen over het algemeen is het meestal om en bij een graad of 20 ongeveer. Vorige week eventjes iets lager. Maar sinds gisteren is het eigenlijk weer warmer lucht binnen gaan stromen. En dat heb ik natuurlijk met name vandaag gemerkt. Temperaturen gisteren 2, 23 graden. Ja, en dat het seizoen een beetje vordert, dat merk je toch al wel eigenlijk. Ik bedoel, het is vroeger donker s'avonds, dat merk je echt al. En ook af en toe wat mist in de ochtend, nacht en ochtend. En wat je in de zomermaanden eigenlijk niet ziet, dat zie je nu toch langzaam maar zeker toch een beetje veranderen. In de vroege herfst, zullen we maar zeggen. Ja, verder, wat we dan ook zien afgelopen week, de temperaturen waren nog prima. Neerslag is er wel gevallen, maar niet zoveel. De zuidelijke helft, daar is wel wat meer neerslag van. Ook geen echt grote hoeveelheden. Dus even, nou, dat zit zorten aan de dijk. In al met al kunnen we gewoon zeggen, we kabbelen echt een beetje voort. Met af en toe mooie dagen ertussen en af en toe wat lichte wisselvalligheid. Een echte doorbraak met de westcirculatie, zeg maar, zoals in de echte herfst. Die zit er voorlopig nog niet in. Misschien straks richting de maandwisseling, daar kom ik straks even op. Maar voorlopig is dat nog niet in orde. Want actueel op de weerkaart zien we eigenlijk een lage drukgebied eigenlijk, wat ten noorden van ons land ligt eigenlijk. En nou is het zo dat een hoge drukgebied op de oceaan ligt, zeg maar de oceaan richting Azoren. Nou, en nou is het zo dat de stroming in eerste instantie zuidelijk was. En daardoor is vandaag dus die hele zachte lucht, de warme sector, zo heet dat dan, zijn we terechtgekomen, door die hele hoge temperaturen waren. Maar goed, nu gaat de wind naar het westen, noordwesten draaien. Storingen komen we dichterbij. In de komende dagen zullen we regelmatig wat storingen overtrekken. Er zijn dus ook wel eens dagen dat er kort eventjes een rug van hoge druk is, zoals bijvoorbeeld op de vrijdag. Dan ziet het er wel eventjes weer wat beter uit. Maar in grote lijnen, tot en met het weekend, verandert er niet zo gek veel aan wat we de komende dagen gaan krijgen. Een beetje hetzelfde weerbeeld. Nou, dan zien we volgende week eigenlijk dat hoge drukgebied op de oceaan, dus de Azoren, breidt zich verder weer richting ons land en omstreken uit. Dus voor volgende week ziet het er weer heel erg goed uit met hoge drukgebied boven onze hoofd. En dat wordt dan heel rustig weer met zeer aangename temperaturen. Kortom, een echte doorbraak naar herfstweer. Het zit er voorlopig nog niet in. We zullen het op een rijtje gaan zetten. Vandaag, wat ik al zei, een hele warme dag met vanmorgen vooral nog veel zon. Vanmiddag steeds meer bewolking. Lokaal is een spatje regen gevallen vanmiddag, maar dat mag allemaal geen naam hebben. De temperaturen hoog hoor vandaag. Aan de kust tot uiterste noordwesten 21 graden. En van diepere landinwaarts ook in onze regio 6, 27 graden. In het uiterste zuiden van Limburg is het zelfs bijna 30 graden geworden. Is net niet gehaald, 29,5. Maar goed, staat heel dicht tegen die 30 graden aan. En lokaal zal het daar misschien wel 30 graden geworden zijn. Maar officieel 29,5 als hoogste waarde. Nou, op dit moment zullen ze behoorlijke temperaturen, graden 20, 21, zeg maar, een beetje in het binnenland. In Limburg is het lokaal nog bijna 25 graden. Maar vanuit het westen zie je toch al langzaam zeker de temperaturen zachtjes wat naar beneden gaan. Zonder dat het echt flink af gaat koelen vanavond en vannacht. Want ik denk dat de hele avond nog zo'n 16, 17, 18 graden zal blijven tot middernacht. In de loop van de avond en vooral vannacht kan er dus een enkele bui gaan vallen. Er worden ook geen grote hoeveelheden verwacht. Mogelijk in het noordwesten iets meer kans op met wat onweer. Maar ja, de zware buien die in Nederland stel waren aangekondigd voor vanavond en vannacht. Ja, dat is allemaal een beetje weggepoetst in de berekeningen. Daar is niet zo gek veel meer van over. Een enkele bui de komende nacht. En er kan wel eens een keer een plensbui tussen zitten. Maar al met al valt het allemaal erg mee. Uiteindelijk vannacht temperatuur rond de graden of 13. Ja, dan kijken we naar morgen. Dan is de wind inmiddels al wel naar het westen, noordwesten gedraaid. En morgen in de ochtend heel aardig weer, denk ik wel weer, met geregeld zon. Meest droog op de meeste plaatsen. Maar morgenmiddag komt er een storing dichterbij met toch een aantal pittige buien. Er kan ook wat onweer bij zitten. En dan is het zo dat de temperatuur toch behoorlijk hebben geleverd. Ik denk een graad of 19 bij een toch wel voelbare noordwestelijke wind. Nou, de donderdag zien we eigenlijk weinig zon, veel bewolking op die dag. Niet veel regen, er kan wel wat regen vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden, een paar millimeter hooguit. En dan is het een graad of 18 zonder die zon erbij. En de vrijdag dan zien we eigenlijk weer een aardige dag, zoals ik al zei, tussen een hoge drukgebiedje met geregeld zonneschijn. Meest droge dag en een graad of 20 ongeveer. Na het weekend dan zien we zowel zaterdag als zondag toch twee dagen met een graad of 19, waarbij vooral zaterdag veel bewolking aanwezig is. Kan een beetje regen vallen soms, stelt niet zo gek veel voor. En op zondag zien we de zon weer een beetje terug. En dan kan er ook een enkele bui vallen op die zondag. Kortom, licht is een vallig, zou ik willen noemen, tot en met het weekend. Nou, volgende week zei ik het al. Dan hoge druk gaat het weer waarschijnlijk naar bepalen. Dan zien we een flinke zonnige periode de hele volgende week. Mogelijk dat er in de nacht en ochtend, vroege ochtend moet bijzetten, soms wel eens een keer wat mis kan zijn. Maar verder toch veel zonneschijn en aangename temperaturen. In de meeste gevallen zo tussen de 20 en de 22 graden. Kortom, een heel aangenaam weerbeeld. Ja, en dan heb je toch over toch een klein beetje nazomer weer nog steeds. Nou, ik heb even gekeken nog naar de langere termijn, richting de maandwissel. Er zijn nog iets verder weer in dat geval. En er zijn wel wat berekeningen die toch voor een wisselvallig weerbeeld gaan met lage druk boven Scandinavië. En dan zouden we wel eens een echte westelijke stroming op gang kunnen komen met de nodige regen en wind. En beduidend lagere temperaturen. Maar een andere berekening die berekent juist het tegenovergestelde. Geen lage drukgebied boven Scandinavië, maar dus hoge druk boven Scandinavië. Dus kortom, de langere termijn na volgende week is dan wel erg onzeker. Maar voorlopig is het deze week. En even wat wisselvallig, maar volgende week weer prima weer. En een echte westdoorbraak richting een echte westcirculatie met echt herfstweer. Voorlopig is het in de kaarten te zien, maar dan niet in alle kaarten te zien.
0: Nou ja, we blijven het volgen. Ik ben wel benieuwd. Ik ga in begin oktober nog naar Normandië.
1: Als je dan volgende week luistert, dan ik hoop dat ik er volgende week aan denk.
0: Goed zo, goed, nou dan. Ik ga luisteren. Hey, dankjewel.
1: Ik denk wel zo dat het dan, als het inderdaad rond de maandwisseling september, oktober, als het dan inderdaad wat opstaat in ons land, dat is wel zo hoe zuidelijk je zit. Ook wat normaal niet, daar zit je natuurlijk een stuk zuidelijker. Want dat lage drukgebied zit dan bij Scandinavië. Dus okay. Dan zit je wel verder weg, dus dat zou best wel eens heel aardig weer nog kunnen zijn. Want hoe zuidelijk je zit, hoe warmer het dan nog is en hoe beter het weer nog is over het algemeen. Dus het is echt de overgangsperiode naar de echte herfst toe.
0: Heel goed, ik ga volgende week niet wel luisteren. Hey, dankjewel hè.
1: Volgende
0: week bij de weer Wilfried Elsinga, onze eigen weerman bij Radio 794.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: En altijd als ik aandacht ga schenken aan het Fasens van Varenkorps, dan moet ik het ook laten horen op de radio, of niet, Karel Thijssen?
1: Ja, goedenavond. Dag Harry.
0: Ja, ik denk ik moet laten weer horen een nummer van het Fasens van Varenkorps. Orion Mars nummer 1 hoorde u. Ja, want jullie gaan een koffieconcert houden in aanstaande zondag. Waarom?
1: Dat klopt. We gaan een koffieconcert houden aanstaande zondag. Ochtend bij Maarten in het koetshuis, bij het koetshuis.
0: Mm.
1: Buiten.
0: Buiten, oké.
1: Okay. Ja, en waarom? Dat doen wij omdat Maarten in het koetshuis sinds dit jaar hoofdsponsor is geworden voor onze muziekvereniging. En als je hoofdsponsor wordt voor onze muziekvereniging, dan krijg je ook een gratis concert ter beschikking. Dus wij gaan een gratis concert geven op het terras bij het koetshuis, waarbij natuurlijk uiteraard iedereen kan komen luisteren. Natuurlijk ook onder genot van een kopje koffie of een taartje bestellen. En dan gaan wij een heel mooi concert geven. En dat concert zal bestaan uit de muziek die wij ook hebben gespeeld tijdens onze jubileumreis in België.
0: Oké, okay, ja, daar zijn jullie in geweest. Ik heb het gevolgd op sociale media. Dus die muziek wordt daar gehoord. Even naar die jubileumreis dan. Hoe was dat om in het buitenland op te treden?
1: Ja, dat was fantastisch. Hartstikke mooi. We zijn in Gent geweest, in België. En daar zijn we een weekend geweest, van vrijdag tot en met zondag. En nou, wij doen het altijd tijdens een soort van jubileumjaar. Eens in de 5 jaar doen we dat. 5 jaar terug waren wij in Duitsland, in Wernigerode. En dit jaar waren wij dus in België, in de stad Gent. Mm. Prachtige stad.
0: Ja, schitterend.
1: We hebben er 2 concerten gegeven. Eentje op de markt in een muziektent in de Oostende, dus aan de kust.
0: Ja.
1: En het tweede concert was in de stad Gent zelf, in een hele mooie grote kerk. En we hebben natuurlijk heel veel leuke dingen ondernomen, activiteiten, om de onderlinge band te versterken natuurlijk. En natuurlijk dus die 2 concerten gegeven.
0: Hoe waren de mensen in België, de Walen en de Vlamingen, reageerden zij?
1: Ontzettend positief, warme mensen. We voelden ons zeer welkom. En we hebben natuurlijk daar genoten van, we hebben excursies gedaan. We hebben natuurlijk de Atlantic Wall bezocht, aan de kust in de Oostende. Dus er zijn de bunkerresten uit de Tweede Wereldoorlog. We hebben nog een boottocht gemaakt in Gent, door de rivier die door de stad loopt. Met z'n allen in 1 boot.
0: Mm.
1: Het hele orkest, met alle fans die meegingen. Waren met ongeveer 75 mensen. En dat was echt genieten. En natuurlijk kon iedereen ook zijn eigen gang gaan. En we hebben natuurlijk ook onze eigen concerten daar gegeven.
0: Ja, en muziek, mensen die niet bij konden zijn, kunnen dus aanstaande zondag muziek daarvan horen bij Maarten. Hoe laat begint het koffieconcert?
1: Dat begint om 10:30. Dan gaan we beginnen. En dat zal duren tot 11:30, 11:45 ongeveer. We hopen daar een heel leuk buitenconcert te geven. En zeker voor onze nieuwe hoofdsponsor. Daar zijn we ontzettend blij mee. Want zoals je wel kan raden dat, kijk, een muziekvereniging bestaat niet alleen uit leden en instrumenten, maar we hebben ook natuurlijk een beroepsdirigent ervoor staan.
0: Ja.
1: Maar daarnaast hebben we ook nog 2 andere orkesten, een B-orkest en een C-orkest, waar ook dirigenten voor staan. Die moeten daar ook van leven. En we hebben natuurlijk een aantal docenten nog, ZZP-docenten die bij ons werkzaam zijn. Dus ja, een muziekvereniging draaiende houden kost geld. En daarom zijn we extra blij dat wij deze hoofdsponsor hebben kunnen vinden.
0: Dat is wel mooi. Met sponsoren kom je inderdaad een eind. Natuurlijk met bijdragers van jullie ook, maar dat kan het niet alleen bekostigen. Dus.
1: Nee, klopt. Absoluut niet.
0: Als ik jou zondagmiddag zou bellen, hoe hoop je terug te kijken op dit koffieconcert?
1: Ik hoop terug te kijken dat wij een goed concert hebben gegeven. Dat er dat de hoofdsponsor tevreden is. Gewoon dat hij het mooi vond. En het is ook de bedoeling dat we dat de komende 3 jaar sowieso blijven doen. En dat er natuurlijk een mooi aantal mensen komen luisteren natuurlijk.
0: En eventueel dat mensen komen luisteren. Zo enthousiast zijn dat ze zeggen, hey, we willen wat musiceren bij het Fasens van Varenkorps. Want dat is natuurlijk ook altijd mogelijk, hè? Mensen kunnen
1: lid worden. Dat is altijd mogelijk. Ja hoor, je kunt altijd lid worden. Kunnen kijken of er een passende oplossing is te vinden. Hoe je kan instromen. Want natuurlijk, het B-orkest, ons volwassen leerorkest, is al een jaar onderweg.
0: Ja.
1: Dus die zijn al een klein beetje aan het niveau aan het ontstijgen. Als je opnieuw wil beginnen, moet je kijken hoe we die tijd kunnen overbruggen om daarbij aan te kunnen sluiten. Mocht er heel veel animo zijn, dan kunnen we natuurlijk een nieuw volwassen leerorkest gaan starten.
0: Nou ja, dat is,
1: maar dan kunnen we dan
0: Dat zou heel mooi zijn, maar als u net in een fase komt wonen en heeft wat muzikale achtergrond, u heeft eventueel bij een korps gespeeld, kunt u eventueel een van de leden aanschieten aanstaande zondag ook bij het koffieconcert.
1: Zeker weten.
0: Ik wens je een heel mooi concert toe en ik hoop dat het in de buitenlucht droog blijft.
1: Ik hoop het ook, Harry.
0: Okay.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de... Oké, fijne avond.
0: Zelfde, dag.
1: Dag.

0: uit de regio.
1: Ook dit jaar organiseert er met enthousiasme de Truckersdag in Heerde. En dat vindt plaats aankomende zaterdag de 19e. Traditioneel is het altijd de derde zaterdag van september. Dit is de 38e editie alweer. En Truckersdag Heerde is een bijzondere dag die volledig in het teken staat van mensen met een verstandelijke handicap. Voor hen willen ze samen met enthousiaste chauffeurs en vrijwilligers een onvergetelijke ervaring neerzetten. Er trekt dus een indrukwekkende stoet door de gemeente Heerde heen. En dit is extra natuurlijk voor de deelnemers heel bijzonder. En RTV 794 zal daar ook verslag van doen. En op 17 september organiseert de bibliotheek Noord-Veluwe en Seniorenweb Heerde weer een digitaal café. Met als thema online betaaldiensten. Omdat steeds meer zaken en aankopen digitaal verlopen, of het gaat via Ideal of een tikkie naar een bekende of afrekenen in een webwinkel. Online betalen is snel en gemakkelijk, maar vraag ook om alertheid. Wilt u meer weten over dit onderwerp, kom dan om 14:00 naar Dorpshuis De Heert in Heerde. En deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig, maar kom op tijd, want het aantal stoelen is beperkt. En er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en thee. Wat nu ook heel erg speelt, en dat is nu dat er bij de politie weer meldingen binnenkomen over nepagenten. Inwoners worden vooral gebeld door mensen die zich voorstellen als een wijkagent met naam en toenaam. Of ze sturen een brief uit naam van de politie. Mocht u gebeld worden of ziet u verdachte situatie, neem dan altijd contact op met de politie. Voor meer informatie is het nepagentenpolitie.nl. En zaterdag 19 september organiseert de Vogelvereniging de Vriendschap in Heerde weer een gezellige vogelmarkt. Het is de eerste van het seizoen 26-27. En deze markt is in het clubgebouw van de postduivenvereniging De Blauwe Doffer aan de Veldweg nummer 6. Het gebouw staat aan de ruime parkeerplaats bij de sportvelden aan de Molenbeek. Iedereen is van harte welkom om vogels te verkopen of te kopen. Ook kunt u informatie uitwisselen over deze hobby of gewoon een gezellige middag meemaken. Er kunnen diverse soorten vogels verhandeld worden, zoals parkieten, kanaries en tropische vogels. Intree en inbreng van de vogel is gratis. Er is altijd een handelaar aanwezig aan wie de vogel gekocht kan worden, of CQ verkocht. En uiteraard kan er een consumptie worden gekocht.

0: uit de regio.
1: Oranje Vereniging Maxima uit Wapenveld is alweer gestart met de online verkoop van de kaarten voor het Goede Doelenfestival. En die kunt u vinden op de website oranjeverenigingmaxima.nl. Deze kaarten kun je ook nu bestellen als combikaart. Die schelden voor 3 avonden, dan is die voordeliger. En de avonden vinden plaats op 31 oktober en op vrijdag 6 november en op 7 november. Mocht je onverhoopst toch misgrijpen, dan kun je nog op de veilige ticketswap-pagina van Maxima Wapenveld in de gaten houden voor eventueel een tweedehands ticket. En op 20 september is het weer de World Clean-up Day. Wereldwijd komen die dag miljoenen mensen in actie om zwerfvuil op te ruimen. Het is een initiatief dat in 2008 is ontstaan en als gemeentes die dit graag ondersteunen. Doet u mee en samen zorgen ze voor een opgeruimde buurt. En op zondag 27 september vindt in de Spik en Heerde een gezellige Hollandse benefiet voor Villa Pardoes plaats. Het is een middag vol muziek, gezelligheid en entertainment waar iedereen zich inzet voor dit goede doel. Bij Villa Pardoes krijgen gezinnen de ruimte en ontspanning en plezier te maken en vooral samen herinneringen te creëren die ze hun hele leven bij zich dragen. De kaartjes kosten €12,50 aan de zaal. En tijdens de Nationale Collecteweek van de Dierenbescherming wordt er ook in de gemeente Epe weer huis aan huis gecollecteerd. Dit jaar is het van 27 september tot en met 3 oktober. Duizenden dieren wachten in spanning op een tweede kans. Collecteren kost niet veel tijd en daar heb je een aantal uren te collecteren, help je dieren in nood aan zorg, veiligheid en een nieuw huis. Geef jij om dieren en de toekomst? Meld je dan aan via dierenbescherming.nl collectant. Voor verdere informatie kunt u naar e.veldwijk2a-cello.nl. En na het succes van 2025 treedt ook een van de beste bands en genre dit jaar weer op bij de traditionele bier- en wijnfest in de Roosdarpers. Het betekent dat de zaterdag 10 oktober wederom een groot feest belooft te worden. En de band heeft overal dampende tuba's, vlijmscherpe blazers en rauwe gitaren en een knallende beat. Daarvoor zorgen ze voor vrolijke chaos waarbij de slagers en de polka centraal staan. Iedereen die een kaartje wil aanschaffen voor het festival, die kan terecht op de officiële website van de club. De voorverkoop voor het Bier en Wijnfestival verloopt alleen via de website. En er staat een button op de homepagina van www.roosendarpers.nl en die verdwijnt dan rechtsboven.
2: Ja, en daarop aansluitend, de evenementenstichting Heerde heeft helaas moeten besluiten alle geplande activiteiten in oktober te annuleren. Een besluit dat de organisatie zwaar valt. En William noemde het al, de benefietavond voor Villa Pardoes, als ik het goed heb, die vindt plaats op zondag 27 september. En volgende week staan we er uitgebreid bij stil met Danielle van Essen. Dit was Infomix voor deze week. Technisch mogelijk gemaakt door Gerben Rij. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dan kan het via onze website van RTV794. Aanstaande zaterdag dan zijn we de hele dag bij u aanwezig in de huiskamer. Want we gaan een live verslag doen vanaf 10 uur 's ochtends van de Turkersdag. We zijn live in de stoet aanwezig. En u kunt dan genieten van alle bijrijders en chauffeurs. En u kunt al verzoekjes dan aanvragen. Dat kan dan via 0578-694-5. Ik noem een nummer alvast. Of via de mail. Maar dat hoort u allemaal zaterdagmorgen. Ja, voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En luistert u op dinsdagavond, kunt u zo meteen luisteren naar het programma The Soul of 794, in het Engels natuurlijk, met Leo en Hans. Bedankt en tot volgende week.
3: Ik kan nog even zeggen dat ook komende zondag natuurlijk zondagsport hier begint. En dit doen we dit seizoen in samenwerking met radio, is het RTV, Apeldoorn?
2: Apeldoorn,
3: ja, inderdaad, ja. Dus daar kijken we naar uit. Heel veel wedstrijden komende zondag en ook zaterdag natuurlijk hier. Gewoon lekker luisteren naar RTV 794, zaterdag en zondagsport.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal.
0: Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
5: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
6: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
8: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
9: Lustrie?

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Het is weer dinsdagavond. Je zit er weer helemaal klaar voor. Twee uurtjes black music. The Soul of 794 met de Isley Brothers. And they wanna be with you.

0: Eyes, Three Brothers. En daar werd deze show mee geopend. The Soul of 794. Natuurlijk met die fantastische voice van Ronald Isley. Deze groep bestond ooit uit 5 leden. 2 zijn er nog over. De lead voice, Ronald Isley, samen met zijn broer Ernie Isley. Je hoorde een van hun allergrootste hits. En die heette I Wanna Be With You.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the Soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: En ze zijn er weer op het vaste item van deze show. Earth, Wind and Fire. Natuurlijk met de maestro himself, Maurice White. En dan, ja, of course, die lekkere blazers. Onder leiding van Lewis Satterfield en zijn Phoenix Hornets. En yes, oh, hij ligt hier voor me. Het superalbum I Am. Waarvan een van de allermooiste. En die heet natuurlijk I Can't Let Go. Earth, Wind and Fire voor je.

0: Wat is hier lekker? Wat is hier fijn? Van het album I Am, geschreven 1978. Een album wat helemaal vol staat met wonderschone songs. Dit is er eentje van. De groep heet Earth, Wind and Fire. Je hoort het prachtige Can't Let Go.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, soul brothers and sisters.
0: Oh, oh, oh. Music that makes you shine. And deze keyboard player, die maakt dat helemaal waar.

0: Ho, ik zei al, er komt nou die commercial, die komt er zometeen aan. Maar voordat het zover is, hebben we eerst te luisteren natuurlijk die fantastische keyboard player, Mr. George Duke, die van alle markten thuis is, in de jazz en in de soul. En dit album maakte hij in 1982. En dit was natuurlijk van het album de allergrootste hit. En die heette Shine On.
1: The Legend is back. Een van de meest succesvolle cd-series, Dance Classics, is terug. Met een gloednieuwe driedubbel cd. Boordevol met hard-to-find disco-versions. Van Stock Aitken & Waterman. Diana Ross. De Pasadena's. En Five Star. En nog vele andere klassiekers.
2: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Oh, baby. A tribute. A tribute to the good old days. En deze groep, jawel, from the UK. Vier heren, ze heten de Pasadena's. En ze gaan je een verhaal vertellen. Ze gaan je een verhaal vertellen over the groove. And they hope it will make you move. They sing about the music from the past. They sing about the music for young and old. Rock and roll and soul. Yeah, right on, the Pasadena's for you.

0: LP How I May Concern. Deze groep komt uit de UK. Ze hadden vooral in de jaren 90 heel veel succes met dit album. Je hoorde Pasadena's met Tribute. Right on.
1: Music. Deep inside of me.

0: of 794. Your number one radio station.
1: Soul and Jazz. Nu, jazz soul gitarist, zanger Donald Jones. Die maakt deze avond deel uit van deze heerlijke show. Met een zeer fijne song. Jouw van uitkomst 1999. Een heerlijk ritme. Een heerlijk zwoel ritme. Donald Jones voor je. En zingt Tell Me You Know.

0: soul of 794.
1: Rhino.
2: Jawel, een goedmakertje. Ja, dat doen wij ook. Voor de echte liefhebber van deze show. Je hoorde een aantal weken terug maar een half minuutje van dit multitalent uit Brazilië. Hij is fijn. Het is een multitalent. Hij is van alle markten thuis. Hij speelt harmonica, gitaar. Hij speelt piano, zingt, produceert. Echt waar, een alleskunner. Heet Marcus Vallée. En hij zingt Olia, Quinto, Tachi, Gano.

0: Deze man schreef history. History in soul. Pianoplayer Rodney Franklin. En weet je wat het leuk is aan deze lekkere plaat? The Latin Vibe. En de blazers onder leiding van Mr. Jerry Hay. En deze man, die heeft het helemaal in zich. He's got it. He's got the groove. Je hoort Rodney Franklin.
1: The soul of 794.

0: specially priced two-record set, Diana Ross. All the great hits, a must for every record collector. On Motown Records and Tapes.
1: De Motown sound voor je. Detroit, USA. Bakermat van deze sound. Je hoort nu wel, oh, een van de lekkerste groepen op het label. The Supremes. Met een heerlijk nummer.

Supremes. Ze hebben net wat een heerlijke song toch, zeiden tegen elkaar. Mary Davis, Florence Ballard en Diana Ross. Drie grootheden. Mary Davis, helaas overleden. En deze dames, jawel, eigenlijk ze bestaan niet meer. Diana Ross is al aardig op leeftijd. Florence Ballard doet helemaal niets meer in de soul scene, in de music. En wat ik ook zie op de klok is dat wij bijna gaan sluiten. Tenminste, wat uur 1 betreft. We gaan nog even een hele lekkere doen. Die komt er al heel langzaam in. Dat zijn de broertjes Johnson, Lewis en George. We laten hem vaak horen omdat hij zo lekker is. Het is een lekkere eindtune ook, hè. Het is The Brothers Johnson. Met het prachtige Street Wave. En daar gaan we even naar luisteren. En dan zometeen, dan hoor je de eindtune. En dan gaan we ons langzaam voorbereiden voor straks op uur 2.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on!
1: Uur 2. The Soul of 794. Hey, fijn dat je nog steeds bij ons bent en fijn dat je nog steeds luistert. En hey, soul lover, weet je waar ik zin in heb? Waar ik heel veel zin in heb? Om jou nog een uurtje heerlijke soul te geven. Om helemaal tot jezelf te komen. Totally relaxing. En dat gaat lukken hoor. Dit is Maxwell, artiest van wereldformaat. En met deze helemaal te gekke song, Smooth as Hell, Ascension Don't Ever Wander, veroverde hij de wereld. Dan gaan we nu naar luisteren. Je hoort Ascension Don't Ever Wander.

0: Oh baby, uur 2 van de Soul of Sumner voor met een heerlijke opening. Het album Urban Hang Suite van Mr. Maxwell. Geproduceerd door de legendarische soulzanger Mr. Leon Ware. Hoor je het helemaal te gekke Ascension, Don't Ever Wonder van Maxwell.
1: P.I.R. For 50 years, these three letters have defined an entire genre of music. Philadelphia International Records is the historic record label founded in 1971 and is most notably responsible for creating what is commonly referred to as the sound of Philadelphia.
0: Jawel, the sound of Philadelphia, the Philly sound. Some instrumental music for you. Een compleet orkest deze keer. En dit orkest dat hoor je op heel veel Philly songs. Mother, father, sister, brother. Oftewel MFSB. Voor mij de allermooiste van dit orkest. Voor jou, Mysteries of the World. De song die je nu hoort. Ho, ho, ik krijg er warm van. Warm van opwinding. Zo, zo ontzettend mooi. Je gaat luisteren naar het orkest van Don Rinaldo. Orkest-engineer van deze helemaal te gekke orkestbezetting. Ik zeg het nog een keer, Mysteries of the World. Het Philly moment in deze show. Oh, laten we gaan genieten.

0: Mysteries of the World, MFSB. Deze keer het filmmoment in de show. En als je een liefhebber bent van de lekkere, zwoele songs, volgende week dinsdag, ik zeg het nog maar een keertje, dan presenteren wij speciaal voor jou heerlijke, lekkere, zwoele soul. De show gaat dan heten The Soul of 74 presents The Ballads.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The Soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Oh, keep on. Keep on the blackness. Some gospel in the show. Gospel geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Op het prachtige Taboo label. Het album The Evolution of Gospel. Met heerlijke vocalisten. Onder andere Ann Nesby en Cynthia Johnson. En Cynthia Johnson, ja, die ken jij weer van de formatie Lips Incorporated. Dit is hun allermooiste, hun allerfijnste. Die maakt ons een beetje optimistisch. Hij heet ook Optimistic. Ben een kwestie. The Sound of Blackness.

0: Be optimistic. Keep your head to the sky. Dat zingt Miss Anne Nesby. Together met haar groep The Sound of Blackness. Die een Grammy Award ontving. Voor de productie, de zang, noem maar op. Ik zei het al, het album Evolution of Gospel. Ook dat, als het de juiste feeling heeft, hoor je dat in deze show. The Soul of 704. Je hoorde The Sound of Blackness.
1: Let's get it on.
2: The Soul of 794.
3: Soul music. There's nothing like it in the world.
0: Aha, en dan nu. Toen ik deze groep voor het eerst te horen kreeg en vernam dat dit duo uit Nederland kwam, ik kon het gewoon niet geloven. En toch was het zo. Bernard Oates en Rob van Schaik, die hun geluk gingen zoeken in de USA om daar vaste voeten aan de grond te krijgen. En dat valt niet mee. En ze vonden natuurlijk een paar grootheden daar. Onder andere David Sanborn en Gwen Guthrie, die hun hielpen om het soul-album nog beter te maken. Het nummer Say Yes kwam eruit, werd daar een groot hit. Werd later een grote hit in Nederland. En op dat album staat ook dit prachtige nummer, die zo, zo mooi is, zo fijn, zo lekker. Heet Miracles. Oh, hier zijn ze voor je. Bernard Oates en Rob van Schaik. Oftewel, The Limit.

0: Beatles. Ja, daar zingen deze twee heren over. Opgegroeid in Nijmegen. Ja, ze traden op in de plaatselijke discotheek. En ze dachten van, we hebben eigenlijk best wel veel talent. En we gaan proberen ons geluk te proeven in Amerika. En ze waren eigenlijk eerst groot in Amerika. En toen kwamen ze pas dus in Nederland. En daar werd dus de hitsingle Say Yes, met een hele grote hit. Ik vertelde het al, David Sanborn en Gwen Guthrie gaven allebei hun medewerking aan dit fantastische project, dit fantastische album. In mijn ogen een van de beste Nederlandse producties ooit. Ja, wat wel heel jammer is, dat Gwen Guthrie en David Sanborn helaas allebei al overleden zijn.
1: Dit is The Soul of 794.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
0: Confunction. Confunction's in the house. Het album More Than Love. And it's alright tonight. It's your night. Hele vocale van Michael Cooper. Oh, ik zei het al, het laatste album More Than Love. En zingen voor je, It's Your Night.

0: It's Your Night, Honey. Achtmansformatie Can Function. Natuurlijk met de vocalen van Michael Cooper. En de andere vocalist van de band natuurlijk Felton Pilot. De band is al in de jaren 70 opgericht. En ze bestaan nog steeds. En dit album is alweer van 2 jaar geleden. Het album More Than Love. Het laatste album. En deze song, Your Night, dat was natuurlijk de eerste grote hit van dat prachtig mooie album More Than Love.
1: Music. Deep inside of me.
2: The soul of 794.

Oeh, I don't know. Maar ik weet het wel hoor. Heerlijke slow beats hoor je nu. Lekker hè? En deze band die heeft een hele bijzondere story. Maar bijna de hele band die zat in het vliegtuig bij soul-icoon Otis Redding. En we weten allemaal hoe het afliep. Niemand overleefde de crash. Oprichter James Alexander, die miste het vliegtuig en richtte de band opnieuw op. Als een van de overlevenden. Die thuis zijn gebleven. En hij strikt een nieuwe leadzanger. Mr. Larry Jackson. Heb ik over funkformatie The Barcase. En deze is lekker. Deze is fijn. Funk is hell. You can't run from love.

0: Mercury Records and Tapes. Produced door de great Alan Jones. En natuurlijk die funky vocalen, die waren van Mr. Larry Datsun. Je hoorde funkformatie The Barcase.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: It's time.
3: What we're gonna do right here is go back.
4: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: Ooh, yeah. Blue-eyed soul, soul vrienden. Een man die history in soul schreef. Met de million sellers What You Won't Do For Love. En het volle Jamaica. Hij overleed veel en veel te vroeg. The late and great Bobby Caldwell. Hij wordt nog steeds heel erg gemist. Maar his music is still going on. Listen to Bobby Caldwell met de prachtige Coming Down For Love. Oh, oh, mooi zeg.

0: Coming Down From Love. Mr. Bobby Caldwell. Helaas overleden. Maar in deze show, The Soul of 7-4, blijft deze man in leven. En blijven elke keer aandacht besteden aan zijn bijzondere werken. Zoals deze mooie song, Coming Down From Love. En als ik dan op de klok kijk, dan gaan we langzaam maar zeker naar het einde van de show. Zometeen The Last Dance. En die Last Dance, ja, die hebben we bedacht aan een dame die als, ja, als zoveel zangeressen en soulzangers begon met haar zangkunsten in de kerk. Ze trad op in de verschillende Broadway musicals. Ze is specialist in vocale technieken. En ze werkte met tal van artiesten. Onder andere Joss Benson, Billy Ocean, Jonathan Butler, maar ook de Reddings. Helaas maakt een hersentumor ook veel te vroeg een eind aan een muzikale loopbaan. We gaan eigenlijk afsluiten met een laatste song. Straks nog even de bye-bye tune. Maar we gaan genieten van Ethel Beathy. En zeg uit voor je zingen, I know you care.
1: Your attention please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.

0: De laatste song in de show, ik zei het al, Miss Ethel Beathy, I Know You Care. En deze dame, ja, die maakt helaas maar twee singles. It's Your Love en de song die je net hoorde, I Know You Care. Ze zong ooit nog bij de groep Chains. En dit werd geproduceerd door Roy Ayers, Melody Records and Tapes. En als je dan, dan hoor je de Bye Bye Tune. Het wil dus zeggen dat we afscheid gaan nemen. Afscheid gaan nemen van 2 uur Black Soul. Ik heb het samen gedaan met collega Leo. En ik kan alleen maar zeggen tegen deze beste man. Leo, tot de volgende keer. Bye bye.
1: Tot de volgende keer.
0: Het was me weer een waar genoegen.
1: Ja, wat een mooie uitzending.
0: En werk ze, Leo.
1: Jij ook, Hans. Tot de volgende.
0: Bye bye, vriend.
1: Bye bye.
0: Oké. Okay.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: is gold.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.